Ja, dat werkt. Geef een uitvraag aan zien dat een master aan het staan is, Pieter. Ach, kan je Pieter. En dan de master voor u, want je moet er wel uitzetten. De master.

Dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog, dan moet ik nog

En een koude schoon kost wel een euro, zeker, of een wat, 15 euro. En dan aan drank, dan zien we dat. Maar de

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in je jeep. Dan reden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar het lijkt toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager. En dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker. En liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort en elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment. Wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is eigenlijk net gedaan en dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is een opname van de nacht in de savanne, of in de bos. We hebben dat een paar keer gedaan tijdens Sonic Mabolilla. En het werd altijd zo, we gingen op wandel, 's avonds, tot een paar kilometer, 4-5 kilometer van het huis waar we verbleven. En dan zetten we onze apparatuur neer, duwden op record en wandelden we zelf nog een half uurtje verder, zodanig dat de microfoons echt helemaal alleen stonden. En ik vind het een heel mooie opname, omdat het, het is zo ongelooflijk stil. Maar die stilte zit toch nog vol leven. En ik herinner mij daar, het was echt pik donker. Ik woon in Europa, in een stad, dus echt zwarte luchten, die zien wij niet. En zo'n mooie sterrenhemel was daar in het zuiden, had ik nog niet gezien. En je hoort zo'n prachtig orkest, een heel stil orkest van allerlei krekels en insecten en allemaal. En daar zitten dan nog een paar vogels tussen, of enkele apen in de verte, of soms een groot dier, een zoogdier, ik weet niet welk, dat passeert. En dan hoor je zo heel in de verte

Maar voor de rest ben je daar echt helemaal alleen. En je hoort die kilometers ruimte rondom je. Met een ongelooflijk grote stilte. En tegelijkertijd zit die stilte vol leven. Vol kleine beestjes die allemaal een eigen kleine plek hebben. En ik vond het magisch. Ik heb deze opname ook gebruikt in een stuk die ik heb gemaakt. Gewoon precies omdat ik die gelaagdheid ervan zou appreciëren. En ik probeer nu ook zo naar de nacht te luisteren. Hier soms en soms in Brussel echt in het putje van de nacht. Als je de auto's zou wegfilteren, de auto's die 4-5 kilometer verder klinken,

Yes. Dr. Klangendom, I presume. Deze en de vorige Dr. Klangendom zijn geheel... Deze en de vorige Dr. Klangendom zijn geheel... Zijn geheel... Van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. En dan gaan we nu luisteren naar Sol Rezza's lange mix, getiteld Spit. Gevolgd door Shorts for Radio 2. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan onder Klangendom nummer 69. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

Het afgelopen half uurtje hoorde je live vanuit de Telegraph Hill Studios in Broccoli, Londen, de integrale uitvoering van Radio Reconstructions. Een performance van de Engelse geluidskunstenaars James Bully en Daniel Jones. Dit concert was een co-productie van The New Radiophonic Workshop in Londen en Inventions for Radio van de concertzender.

0: Een kort werkje was dat van Delia Derbyshire, de legendarische leading lady van de BBC Radiophonic Workshop. En dat was de studio binnen de BBC, waar vooral al het sounddesign, maar ook muziek gemaakt werd voor talloze radiohoorspelen en ook televisieseries. En het meest beroemd in dit verband is Doctor Who, waar Delia veel voor gemaakt heeft. Hoorspel, radiofonie, radiokunst. Het zijn allemaal termen die vaak door elkaar gehaald worden. De genres zijn zeer zeker nauw verwant aan elkaar, maar er zijn wel degelijk accentverschillen. Radiofonie, zou je kunnen zeggen, is een term die in ieder geval historisch nauw verwant is aan het hoorspel. Het hoorspel is vooral gecentreerd rond een letterlijke vertelling, met vaak stemacteurs, geluidseffecten om het verhaal te ondersteunen. Maar radiofonie gaat dan weer net een stapje verder. De vertelling hoeft niet per se narratief te zijn en de klank van de menselijke stem, al dan niet in combinatie met sounddesign, acousmatics, soundscape, soundart en instrumentale muziek en klanken smeden zich samen tot een akoestisch universum. De Amerikaanse componist John Cage behoort zonder meer tot de peetvaders van het radiofonische genre. In 1942 schreef Cage een partituur voor een radiohoorspel van Kenneth Patchen. The City Wears a Slouch Hat, zo luidde de titel van dit radiodrama, waarin een karakter met de naam Voice door een stad dwaalt en daar allerlei zaken opvangt, zoals conversaties, omgevingsgeluiden en flarden van telefoongesprekken. John Cage wilde een soundscore maken gebaseerd op stadsgeluiden en geluidseffecten. Echter, de techniek was toen nog niet zo ver dat zijn idee gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd het hele plan teruggebracht tot een veel simpelere compositie voor 6 percussionisten. De oorspronkelijke partituur, die bestond uit een 250 pagina's dik boekwerk, is helaas verloren gegaan. In 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage, initieerde de Ars Acoustica groep van de EBU, en dat staat dan voor European Broadcasting Union, een project waarbij componisten, geluidskunstenaars en radiomakers uitgenodigd werden om op basis van dat oorspronkelijke idee van John Cage een eigen, vrije versie te maken van The City That Wears a Slouch Hat. Dit resulteerde in een cd met een 7-tal werken onder de titel 7 Hats for John Cage. Van deze cd draaien we nu het nummer The He and the She of It. Een radiofonisch werk gemaakt door Bernard Clark. En Clark is een Ierse radiokunstenaar die onder andere ook voor de Ierse publieke omroep het radioprogramma Nova maakt. Een platform voor eigentijdse muziek. Bernard Clark met The He and the She of It.
1: Follow a double. I remember when the war started, to Temple Bar, 1939. To Christchurch Cathedral. I didn't realise the
2: National Museum. The National
1: Museum.
2: There.
1: Playing, to the
2: National Museum. No, don't hang up.
1: Then I remember being marched.
3: When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking.
4: It's just fucking heaven.
3: We are getting rid of ownership, substituting use, beginning with ideas. Which ones can we take? Which ones can we give? The spirits of power.
5: I'm listening to the radio and they play Kenneth Patchen, the poet, reading Lonesome Boy Blues with Modesto Bersenio.
3: Non-measurement. Japanese, he said, we also hear with our feet. Continue. I'll discover where you sweat, Kierkegaard.
6: we're down here now, right now, the boy for, you know what I mean? Because we can't get anywhere else, you know what I mean? Because we can't get on the clinics. And we're down here trying to get other drugs, like fuel volume, roach, Rohypnol, you know?
7: They sell Valium, and now you wouldn't think, sure you wouldn't to look at them. Yeah.
8: A lot more people sell a Valium for their drink money. Alcoholics, yeah. Like, you know what I mean? Who can have no problem? Like, if I went into a doctor, I wouldn't get them. But if an old person, you know what I mean? They'd get them. You know what I mean? So they sell them.
9: What's going on?
10: A row. It's always a row.
7: There wasn't enough for everybody. Everybody would be killing everybody. I want some. So there doesn't be enough for around all the junkies. So whoever gets there first with that money.
11: Like that.
12: It was just new and we wanted us to try it out.
11: True.
12: And then it was every day and then it was like 10 times a day. And then
11: it was 8-9 bags a day.
12: And we just ended up getting strung out. And the needle and everything left.
11: Lovely. It's lovely. When you're smoking it, it's, I don't know, but with the needle and you're cooking it up and getting the blood when you get yourself, when you push it in, then it's just, it's lovely. It's just fucking heaven. See, we're off now, and me thinking about it, I don't like to think about it, so I want to block it all out. But it is lovely, so I have to stop thinking about it now. I'm on methadone now. I mean, I'm on the methadone, and I'm on everything that I can get my hands on as well, except heroin. I'm with Solange now over a year, and I think of the last 3 weeks is my first clean New Orleans.
3: Begging. Difficult profession. In India, parents maim children, producing bodies that'll attract

0: Je hoorde The He and the She of It. Een radiofonische compositie van de Ierse radiokunstenaar Bernard Clarke. Hij maakte dit werk in 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage. En dit werk staat op de Ars Acoustica CD Seven Heads for John Cage. En naast mij zit weer Martijn Comes, de initiatiefnemer, programmamaker hier bij de Concertzender van deze Inventions for Radio special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar, die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Okay.
1: En hij heeft... al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo gewend.
0: Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
1: Ja.
0: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
1: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele... Ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen wordt dat voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God en eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die hij altijd aansnijdt.
0: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt, dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960, monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Barmange, die werkte daar ook, die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
1: Ja, ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn. gebracht. Alleen de manier waarop ze werkte. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden. Waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Bermanche gaat dan eigenlijk tekenen. En die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
0: Hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank.
1: Ja. Klopt, en dat heeft hij gemaakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, ja of nee.
0: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
1: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
0: Hoe gaat het na vanavond verder met Inventions for Radio?
1: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
0: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies. Daar is hij dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen.

0: de plan uit doen.
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd, ligt door een losse laag mos bedekt de eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustig uur.

Ik moet een onmiddellijke ontsnappingsmogelijkheid hebben. Ik kan immers in weerwil van alle waakzaamheid van een totaal onverwachte kant worden aangevallen. Ik leef rustig binnen mijn huis en intussen boort zich de tegenstander van God weet waar een weg naar me toe. Ach, wat zou er niet alles maar kunnen gebeuren!

En het zijn niet alleen vijanden van buitenaf die mij bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden. Maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het weggloeien van de aarde, verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen, het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte, die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Burgtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht.

0: de gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee,
1: ze zijn er niet bij.

0: indringen.
1: Sissend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
2: Luister.
3: Vrouw.
1: Het hoor.
4: Sissend geluid.
5: Lucht.
1: Voortdurend.
0: Sis.
4: Hoor. Duidelijk. Overal.
2: Hetzelfde.
4: Ruimte.
5: Voeten.
0: Ruimte.
4: Vreemd. Hetzelfde geluid.
2: Ja.
0: Zwakker. Heel in de verre. Stilte.
2: Langdurig.
5: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klangert.

Alles wat de maal sluit van de instructie konden doen, was een losse toon waar een klaar lopen, een kloot afgekraald.

0: verre, maar dat je verre, dus dat nou weer gekeurd met haar gehoord. Nou, verre, maar als je verre in mijn jeugd nog meer, zie ik wel dan. Zou je zeggen, maar niet gemaakt om even uit te beginnen. En met een kreeg het zitten, waar iets voor of niet.
1: Al me bij verdonk een kaartje lachen te leggen, kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een krakie en de scheef voor Stien. Het was wel geen gloeiend bijltje, maar als hij uit de spiezen kwam, weer hij door een binkie gezien. Die hem bij mijn heertje opstoot herkende. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dotje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat die de seintjes heen en weer overbracht. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel link langs een omwegje proberen om de getuigen plat te maken. Als die bink voor de rechtbank maar verklaren wou dat hij het niet zo heel zeker meer wist. Nou, weet onder Ede Mos bevestigen, dan was Lokkie klaar en de kous af. Maar er viel met de getuigen niks te knoeien en hij wou zelfs voor Dick Poen zijn verklaring geen draad veranderen. Toen moest er natuurlijk wat anders opgevonden worden en liet het aan mij over om Lokkie onder de bijl weg te slepen. Het sting voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar één getuige en bekant geen aanwijzing was. Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk, die ze aan de rechtbank dolgraag een drukke geven als het maar eventjes kan. Opgeruimd en netjes. Het ging er maar om dat de beffen aan het twijfelen raakten en het niet goed meer zouden aandurven om strootje te trekken. Ik had al rap een vaartje.

0: die het woord is worden niet. Stommen zijn uw stralen, sterren niet en talen, doen ze mij in het eeuwig lied.
1: Als het uit was, zei er niemand een woord, nog een zucht. Er bleef een gespannen stilte.

De laatste twee roepen, o lied, o lied, waren door de hevige klimming van het gevoel zo stil uitgesproken dat ze niemand had gehoord met hun oren, waar wel met het hart. Dan volgde na een pauze het hoogmystieke dicht blijdschap. Daar zijn blijde dagen nog in het leven. En nadien steeg uit de stilte deze innige belijding.

0: Het eindigde met een gedempte snik. En toen bleef het stil. De regen leefde puntig op de ruiten. Paliter liet een zucht. Marieke zuchtte hem na. François stak zijn sigaar opnieuw aan. En dit licht liet aan elkander zien dat elk tranen in de ogen droeg. Behalve Charlotte, die op de stoofleuning ingeslapen was.
1: Polletje zit op het bureau omdat hij een snoek van de vismarkt heeft proberen te stelen. Hij had het beestje alleen bij het verkeerde eind gepakt en ontdekte dat snoeken scherpe tanden hebben. Zijn opoe komt hem ophalen. Opoe zit te wachten en huilen dat ze deed huilen. Zulke dikke tranen.
2: Daantje, Daantje, hoe kon je opoe nou toch zo verdriet doen? Hoe ben je er nou toe gekomen om je eigen zoon te vergeten? Meneer?
1: Tegen de commissaris.
2: Ik ben toch zo opoe en altijd zo door en door goed voor hem geweest.
1: Zit Lucky's op zijn potlood te kluiven.
2: Hoe ben je er nou toe gekomen? Je brave moeder lijkt het tollen in de graf. Heb je dan geen geweten? Hoe moet men het voor God verantwoorden? Wat mocht nou tegen je opa zeggen als hij hoort dat je een dief gaat worden? Daantje, Daantje, je maakt je lieve opoe kapot. Hebben we je daarop opgevoerd? Meneer?
1: Tegen de commissaris?
2: Meneer, sla hem uit de pletter hoor, als hij zijn klauwen niet thuis kan houden. Ik doe eraan wat ik eraan doen kan, om er een man in de maatschappij van te maken, ik en zijn opoe. En als men het moest beleven dat hij een boef weer, zal we hem net zo lief in het graf dalen. We hebben erover gewaakt als engelen en nou dat... Oh god, de god, de god, de god, de god, de god.
3: Ja jongens, ik wil aannemen dat je het niet zo slecht bedoeld hebt. En het is met je proberen. Maar als je hier voor de tweede keer komt, ga je regelrecht naar de tuchtschool. Laten we daar afspreken.
2: Ja, precies wat ik dacht, meneer. We zullen ervoor waken dat hij fatsoenlijk blijft. En nooit meer een politiebureau van binnen meer zien zal.
0: Dank u wel, meneer.
1: Verlaten het bureau.
2: Daantje, was het een grote snoek?
4: Het was een kalabaster van een beest, opoe.
2: Jezus, Marante is senior van een vis. Die als een prelaat in zijn vleesje zat. Zo kan je van een snoek, rijk de boter waard. Hoe kon je het me aandoen, Daantje? Dat met die piekwammers nou juist verspelen moesten. Wat een slag, wat een slag. Zal je me beloven dat je me geen verdriet meer doen zal, Daantje? Hoor je, lieve jongen. Als je nou weer eens een snoek voor opoe gaat vinden, dan moet je hem vinden als een staart.
0: Ja, opoe.

En hij liet zich zomaar voortdrijven door de nevelen en de avondreuk. Als je aan de kant wilde stappen, bleef hij recht in het schuitje staan. Luisterend naar een verre herder die toette op zijn horen. En daar was een traan.

Doet om een vlindertje delen de vlijt. De schepping volmaakt het tot duizeligheid. Sliep Adam, Odo en Adam zijn uit. Onder de bloesem van appel en fruit. Ezel zie weer in het welige groen. Lang leken smerken zijn plicht nog te doen. Riep hij pst, Adam, pst, Adam en bruid. Adam pst, pst in de appel en fruit. Ezel ze plukte en Adam hij

0: zijn op stoot. Het zweet van zijn aanschijn als zout bij zijn brood. De diender naast hevel en adem vooruit. Proces op zijn kont en een blad voor zijn fluit.
1: Er volgde een razend applaus en er werd van alle kanten geroepen dat hij door moet gaan met zijn repertoire van paradijs. Goed, zei Sjaak. Vul mijn glaasje maar. En dan begon hij weer te zingen.
2: Uit een riep van Adam schreef ja, weet je man niet. En Adam, dat begrijp je, die vond het welke ding. Hij gaf de dingen namen, noemde een kat maakte uit wat van voren en wat van achteren zat. Hij tuurde op zijn bloknoot, wijl hij zijn pen bebeet. Hij noemde Eva, Eva, toen was de zaak compleet. Maar met zijn hoge functie kwam de rechthaberij. Hij sprak, ik ben doel der schepping, mijn carbonaat ben jij. Jij bent het doel der schepping, beademde Eva klein. Ik ben de carbonade en jij de rest van het.

Israëlieter zag alle uren van de dag de lucht in om er wolken te vinden die sneeuw zouden strooien. Sneeuw, witte, reine sneeuw, die het bar gezicht des winters verheugdigt, die alles wit maakt en heel de zwarte aarde verjongt. Nee, hij kwam niet te sneeuw. Heel der dagen voeren dunne wolken door de lucht, voortgezweept door scherpe noordenwind, die de rappe neten, de overstroomde beenden en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik. Het was een wellust, een hoogtij voor Palieter en Marieke.

tafel waren de ruiten met vreemde ijsbloemen besponnen. Maar de kern van de winter, de sneeuw, de goede, vredige sneeuw. Hij zat ivers aan de Noordpool en verroerde niet. Paliter snakte ernaar, lijken zieken naar.

0: Polletje heeft een droom. En hij droomt.
1: Ik ga hulp hebben voor Camille Brok. Kijk, want hij stond er aan de droom.
0: Bij zijn familie, zijn tantes en zijn ooms. In 's-Hertogenbosch is. Polletjes en vader en zijn moeder komen uit. Den Bosch. Oh ja, een klein dorpje bij Den Bosch. En hij is niet heel af en toe zijn oom en zijn tantes. Niet zo veel, ze gaan er niet zo vaak heen en ze hebben niet genoeg geld om erheen te gaan.
1: Ja, die kan ook de halve dood in
0: de winkel. In de droom is hij bij zijn tante
1: Mien. Is hij altijd zo wit, want hij was zo wit.
0: En oma Gerrit. Ze hebben bezoek.
1: Ik weet niet wat er allemaal op is.
2: Wil je microfoon met dat?
1: Nee. Dat is wel wat twee of drie.
2: Wat heb je nou?
1: Heet hem op de smak. Neem het helemaal op.
0: Polletje heeft een droom. Hij droomt dat hij op bezoek is. Hij is op bezoek in Den Bosch. En het gaat er gezellig aan toe. Hij luistert. Hij luistert.
1: Ja, mijn die het eerst
0: naar het gezellige gekakel. In een oerbosse dialect. Zinnen, weet je niet. Hey, ventje, kom jij eens hier. Manneke, hey manneke. Oh, in de grote stad. Hoe is het nou dan? Is die jou, tante zijn moe is niet.
1: FM, dat is...
0: Ja.
1: FM, Langegolf, Middelgolf en FM. Ja, zo mooi ze een keer aanzetten, zo stiekem. Als ze gewoon zitten koord doen, man. Ja, zet dan.
2: Zit die als koord doen, man?
1: Ja. Ja, dat is voor de randjes. Ik heb aan het doen, dat kan. Ja, dat moet je doen voor opnemen. Dan kan ik club worden, gaat ik.
0: Ja, nu wacht je.
1: En dan deze
0: hem te
1: dan, hè?
0: Allebei,
1: hoor,
0: dat is niks, hè? Waarschijnlijk wel een lekkere bosse pols krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken. Want hij had honger, dat was gewoon. En hij keek met een schuin oog. Zoals dat zo mooi heet. Naar de tafel. Maar daar stond eigenlijk alleen maar koffiekopjes. En een bakje met suikerklontjes. En wat schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
0: Bedacht een smoes om naar de keuken te lopen. Om daar te kijken of er misschien wat lekkers was, want hij had honger. Maar dan begreep hij niet waarom hij helemaal niets had. Tot nu toe. Hij wil eigenlijk wel wat eten.
1: O ja, zoals ik kan op radio zetten.
0: Hij heeft gewoon honger. Dat kan toch? Hij kan zich maar moeilijk bewegen. Hij
3: Ik zie nog even twee van die raar doen, zeg.

0: Toen we in de wachtkamer achter de tralies zaten, werd ik er zo eng van dat ik mijn poten niet meer stil kon houden en telkens dacht dat ik van de rarigheid tegen de vloer zou smakken. Op het laatst stak ze maar weer in mijn broekzakken om niet aan Nol te laten merken hoe ik het bekaan had. Maar die zat ijskoud gebbetjes te maken en deed net of hij de directeur was. Gaat u zitten, dame, zei hij tegen een kaller dat binnenkwam. Mag ik u een zacht plekje op de bank voor u aanmeten? Mijn buffetchef is even naar de koelkelder om de wijnkaart aan te vullen. Wat zal het wezen, mevrouw? Ah, die Nol, lachte ze. Jij ook weer in ons huis? Geef mij maar een klaartje met zand. Het spijt me, dame, dat ik u zo grievend teleur moet stellen. Je neven wordt in deze inrichting niet getapt. Het is hier een eerste klaszaak, uitsluitend voor de elite en introducees. Champagne, Malaga, doodgewone borrel krijgt u aan de overkant. Pardon, zei het niezen. Mijn man is toch lid hier van de soos? Maar als het niet anders kan, geef me dan maar een zouten bolletje voor de schrik. Waar komt u hiervoor? Familieomstandigheden. Balletje moet 3 poten rijden en binnen 8 maanden aan de eindstreep zijn. Een zware sport, dame. En dan ging hij vertellen van het suikerfabriek en zat ik mijn zenuwen op te vreten. Bang als ik was dat hij ging zeggen hoe ik ermee te maken had. Maar hij liet me er gelukkig buiten en zei dat het een hete daadje was zonder medeplichtige. Toen het niezen wou zeggen waar haar gozer voor ingesloten wier, werden we afgeroepen om mee te gaan naar Balletje. Ik schrok er eerst geweldig van, zoals hij daar sting in zijn bruine baaiersklofje achter de tralies. Hij was blauw van magerte en knipperde met zijn ogen als een blinde kip. Hallo Pol, ben je eindelijk eens meegekomen? Groette hij. Ik dacht ook al, waarom... Ben je niet blij dat je broer erbij is? Voorkwam Nol sluw om het seintje te geven dat Bal zijn eigen niet versmoezen moest. Natuurlijk, lachte die. Wie zou er niet blij zijn met zijn eigen broertje? Heb je het nogal naar je zin? Stumperde ik, als ik niet wist wat ik zeggen wou. Nou en of, ging ik de Balletje. Ik ben hard van plan om voor levenslang bij te tekenen. Moet je maar naar mijn hoofdje kijken. Aboe. Je moeder laat je groeten en komt de volgende keer weer mee. Als ze wat te missen heeft, komt er nog een polswisseltje, beloofde Nol. Hoeft niet, verweer Balletje. Ik heb met taartdozen vouwen een lammetje verdiend. Daar kan ik van stomen als ik straks overga naar de griebus om een rukkie uit te zitten. Want ik denk er niet aan om in hoger beroep te gaan. Ik heb geen puf op Nieuwkiekeboe te gaan spelen met dat stel oude lulletjes in Den Haag. En er nog een deukje overheen te krijgen. Met een hete daadje moet je niet voor het panopticum komen. Dat haalt niks uit. Ze hebben je anders gehaaid aangepakt. 8 maanden voor de eerste keer en een gewoon diefstalletje bij een gebroken poot. Dat is om de lazerij geen zalfie, vloekte Nol heftig. Nee, dat is het net niet, beaamde Balletje grif. Maar mijn pa is een fijn merk. De aanbeveling doet ook wat, moet je rekenen. Laat maar zeggen, 5 maanden voor het Sinksnesi en nog 3 voor de goede relatie. Nou, het gebeurt dan poppetje, schreeuwde Nel. Die kent er ook wel van als het op de heupen heeft. Maar eerst zou ik de krans even ophangen, want het begint me te vervelen om de hele avond in graf tweelen te zitten. Ga ze ogenblikje opzij, jongens, dacht de rouwkrans aan het spijkertje boven mijn ledikant kan hangen. Ziezo, en nou krijg ik mijn poppetje in de fameuze creatie. Poppetje ging op het bed staan en zong de wijs van de liedje voor Unlocky. Die vlodderig overnam, omdat hij, net als het hele stel, zwaar in de kroten was. Er zal gezongen worden, hikte Poppetje, die de eigen aan het kastje vast moest houden om niet van het ledekant te tuimelen. Horen jullie, we gaan beginnen.
1: Stil nou!
0: Riep Sproet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. We krijgen een rondje en schuurpapier van de blauwe nachtegaal, zet maar in, Pop. Die herrie laat het niks, daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.
1: Attentie!
0: Gilde Pop en hij begon te zingen.

groet de koning, die laat gekomen was en zijn positieven nog zo'n beetje bij elkaar had. Stilte! We krijgen een rondje grof schuurpapier van de blauwe nachtekaal. Zet in, pop. Die herrie laat het niks. Daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.

0: Dit refrein. Alle gaan meezingen. Schreeuwde poppetje. Nou vooruit, zet hem op.
1: En heel de bende brulde mee.
2: Hoppelflop,

alle uren van de dag de lucht voortgesmeed door scherpe ogen die de rappe neten, de overstroomde benen en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van vijf vingeren dicht.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoe?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoe?